chocando voor rode fora. De Palma tot in Pamplona, o fatas de volulona. Ta hand om små barnen sparade slant, eller sett ditt piano i pant.